bye.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Dit is Top! Top Headlines.
2: Goedemorgen. Fel onweer vannacht. Dat zorgde op meerdere plaatsen in ons land voor wateroverlast. Onder meer in het centrum van Brussel liepen verschillende straten onder. En ook op de snelweg waren er verschillende incidenten. Op de ring rond Antwerpen was een rijstrook versperd door wateroverlast, net als op de E313 richting Ranst. In Kalmthout bij Antwerpen werden een 20-tal kinderen geëvacueerd nadat de bliksem was ingeslagen op de schuur waar ze sliepen. Twee kinderen raakten daarbij licht gewond. Het KMI meldt intussen dat de zwaarste buien voorbij zijn. Door die storm werden gisteravond heel wat evenementen afgelast. Op Werchter Boutique werd het concert van Katy Perry geschrapt en het werd het festival vervroegd stopgezet. Veel fans reageerden dan ook ontgoocheld.
3: We waren zo een beetje boos of zo. We waren hier wel echt al van het begin. En ja, in die hitte dan ook nog eens. En dan ja, is dat heel kut dat ze zo op het

0: fijn dat eigenlijk gewoon aflossen.
1: Oh, verschrikkelijk. We zijn allemaal met alle meisjes gekomen voor Katy Perry. En ineens kregen we tijdens Pitbull bericht dat het afgelast was. Maar we begrijpen het ook wel, veiligheid boven alles uiteraard.
2: Ook Cool Air Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel moesten door het aangekondigde noodweer vroeger stoppen. En op het WK voetbal nemen de Rode Duivels het in de 16e finales op tegen Senegal. Komt omdat Congo met 3-1 won van Oezbekistan en zich als beste derde plaats voor de volgende ronde. Verder speelden Colombia en Portugal 0-0 gelijk. Ook zij plaatsen zich voor de tweede ronde. Argentinië pakt dan weer 9-9 in zijn groep na een 1-3 overwinning tegen Jordanië. En ook Algerije en Oostenrijk stoten door. Zij speelden 3-3 gelijk. Eerder vannacht won Engeland met 0-2 van Panama. Engeland is zo groepswinnaar. Kroatië won dan weer met 2-1 van Ghana en is ook zeker van de tweede ronde. Net als Ghana dat als beste derde doorgaat. De dag start meestal droog en zonnig. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met soms wat buien, maar ook veel zon.
3: Dit

0: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
2: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
3: Bij Defensie doen we alles. Alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
4: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
5: En zo'n grote badeend.
4: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
6: Top! We make you move. New truck, big lady.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, jong. Gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Top! Top Headlines.
4: Goedemorgen. In Kalmthout in Antwerpen zijn twee kinderen gewond geraakt nadat de bliksem insloeg op een schuur waar ze kampeerden. Beide kinderen liepen brandwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Zo'n 20-tal andere kinderen en hun begeleiders werden geëvacueerd. De schuur is ook volledig uitgebrand. Het is voorlopig niet duidelijk of het kamp verder gezet kan worden. Verder zorgde het onweer vannacht op meerdere plaatsen voor wateroverlast. Door die storm werden gisteravond heel wat evenementen afgelast. Op Werchter Boutique werd het concert van Katy Perry geschrapt en werd het festival vervroegd stopgezet. Veel fans reageerden dan ook ontgoocheld.
5: We waren zo een beetje boos of zo. We waren er wel echt al van het begin. En ja, in die hitte dan ook nog eens. En dan ja, is dat heel, heel kut dat ze zo op het einde dat eigenlijk gewoon aflassen.
6: Oh, verschrikkelijk. We zijn allemaal met alle meisjes gekomen voor Katy Perry. En ineens kregen we tijdens Pitbull bericht dat het afgelast was. Maar we begrijpen het ook wel, veiligheid boven alles uiteraard.
4: Ook Couleur Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel moesten door het aangekondigde noodweer vroeger stoppen. Veel handelaars kampen bij de start van de zomersolde volgende week nog met grote voorraden. Dat blijkt uit een rondvraag van zelfstandige organisatie NSZ. Cédric Dak.
7: Zo heeft de overgrote meerderheid nog een 20-40% van hun collectie in de rekken liggen. Er zijn verschillende factoren die hier parten spelen, waaronder de vrees van de consumenten voor hun koopkracht als gevolg van de crisis in het midden.

0: kosten en de stijgende prijzen. Maar daar stopt het niet. De jongste dagen hebben we te maken gekregen met heel wispelturig hitteweer.
1: Je zal ook wel meteen mooie koopjes kunnen doen. NSZ verwacht meteen kortingen van 30%. Iets meer dan 1 op de 8 geeft zelfs meteen 50% korting. In het Midden-Oosten neemt het aantal aanvallen opnieuw toe. Het Amerikaanse leger voerde voor de tweede dag op rij vergeldingsaanvallen uit nadat Iran een schip onder vuur nam. Iran voerde dan weer luchtaanvallen uit op verschillende Amerikaanse militaire basissen in Kuwait en Bahrein. De Iraanse revolutionaire garde dreigt er intussen mee om de onderhandelingen met de VS op te blazen en dat doet ook Amerikaans president Trump. Vorige week sloten beide landen nog een voorlopig vredesakkoord. En op het WK voetbal zijn alle ploegen voor de knock-outfase bekend. Vannacht konden Argentinië, Oostenrijk, Algerije, Colombia, Portugal, Congo, Engeland, Ghana en Kroatië zich als laatste ploegen plaatsen voor de 16e finales. Daardoor nemen de Rode Duivels het in hun 16e finale op tegen Senegal. Die wedstrijd wordt woensdagavond om 10 uur gespeeld. Verder is het ook uitkijken naar Nederland, Marokko en Frankrijk tegen Zweden. De dag start meestal droog en zonnig. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maximaal tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met soms wat buien, maar ook veel zon.

0: Test je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Ja, blijf ik aan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

0: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
1: En ook uw budget vakantiepech?
0: Wat?
1: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
0: Oh nee?
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.nl.

0: fietsaccidentje is rap gebeurd.
1: Mijn koersfiets is helemaal aan de klok.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
1: Zelfs met een helm is ge...
0: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
2: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
3: Dit is Top. Top Headlines.
4: Goedemorgen. In Terhulpen in Waals-Brabant is een persoon overleden door het onweer. Een boom kwam er terecht op zijn of haar auto, dat bevestigt de burgemeester. In Kalmthout raakten 2 kinderen gewond nadat de bliksem insloeg op een schuur waar ze kampeerden. Die schuur is ook volledig uitgebrand. Ook in Bornem, Heist op den Berg, Putten en Puur Sint-Amans ontstond er brand na blikseminslagen. En in Brussel rukt de brandweer voorlopig niet meer uit voor niet dringende oproepen. Veel handelaars kampen bij de start van de zomersolde volgende week nog met grote voorraden. Dat blijkt uit een rondvraag van zelfstandige organisatie NSZ. Je hoort Cedric Tak.
5: Zo heeft de overgrote meerderheid nog een 20-40% van hun collectie in de rekken liggen. Er zijn verschillende factoren die hier parten spelen, waaronder de vrees van de consumenten voor hun koopkracht als gevolg van de crisis in het Midden-Oosten en de stijgende prijzen. Maar daar stopt het niet. De jongste dagen hebben we te maken gekregen met heel wispelturig hitteweer.
4: Je zal ook meteen mooie koopjes kunnen doen. NSZ verwacht meteen kortingen van 30%. Iets meer dan 1 op de 8 geeft zelfs meteen 50% korting. In het Midden-Oosten neemt het aantal aanvallen opnieuw toe. Het Amerikaanse leger voerde voor de tweede dag op rij vergeldingsaanvallen uit nadat Iran een schip onder vuur nam. Iran voerde dan weer luchtaanvallen uit op verschillende Amerikaanse militaire basissen in Kuwait en Bahrein. De Iraanse revolutionaire garde dreigt er intussen mee om de onderhandelingen met de VS op te blazen. En dat doet ook Amerikaans president Trump. Vorige week sloten beide landen nog een voorlopig vredesakkoord. En sport, op het WK voetbal zijn alle ploegen voor de knock-outfase bekend. Onze Rode Duivels nemen het in de 16e finales op tegen Senegal. Die wedstrijd wordt woensdagavond om 10:00 gespeeld. Verder is het ook uitkijken naar Nederland, Marokko en Frankrijk tegen Zweden. De Argentijn Lionel Messi is trouwens voorlopig topschutter na de groepsfase. Hij scoorde al 6 keer. En de Red Lions, dat zijn onze hockeymannen, hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Ze wonnen gisteravond met 2-1 van Nederland en zijn daardoor zeker van eindwinst in

0: de Pro League. En het bijhorende Olympische ticket, speler Arthur van Doren.
1: Ik denk dat we enorm trots mogen zijn. Sowieso is de Pro League iets heel lastig om te winnen. Gedurende eigenlijk bijna een heel jaar moet je tegen de beste 8 landen ter wereld strijden. En dan denk ik dat het heel mooi is dat je op 1 wedstrijd van het einde met enkel 1 verliespartij een Olympisch ticket in de wacht kan slepen.
0: De Spelen vinden plaats in 2028 in Los Angeles. De dag start meestal droog en zonnig, deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij een graad of 25, vanaf dinsdag wisselvallig met soms wat buien, maar veel zon.

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
1: Top! We make you move! What do I say now?

boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.

0: Boston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be. Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
1: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
2: Ja.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Alleen, wat zie je bij wie?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: Baie.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop. Is het dan zeven? Nee, je kunt hier niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
3: Modu van. Wieder maar je kabinetten een zak slimmer.
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Ja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Modu van.
2: Liquid dat er wint. Wie er mooi, kom je net de zak slimmer.
6: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
8: Start je zomer goed.
9: Dit weekend is Brugge de place to be voor shoppers tijdens het koopweekend.
8: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
9: Kom je langs?
7: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
10: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
11: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
12: Yo gastjes, ook nog op zoek naar een uitstap voor uw vrijgezellen, teambuilding of vereniging? Stop met zoeken. Koop nu kaartjes voor Camping Kids Club 22 augustus. Maar hoe meer dat je komt, hoe goedkoper dat ze worden. Campingkidsclub.be.
13: Dat wil je niet missen.
14: Top. We make you move. Disco. X on

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Top!
4: Samen luieren op zondag, dat moet kunnen. Hè. 10 uur nu tijd voor de top headlines. Niels Rosa Peralta, goedemorgen.
5: Goedemorgen. In Terhulpen in Waals-Brabant is een persoon overleden door het onweer. Een boom kwam er terecht op zijn of haar auto. Dat bevestigt de burgemeester. Verder raakten ook 3 mensen gewond tijdens een festival in Courcel. En er raakten ook 4 mensen gewond op de camping van het festival Paradise City in Steenokkerzeel. Het gebeurde door rondvliegend materiaal. 31 mensen moesten ook geëvacueerd worden. Ook het treinverkeer is op verschillende plaatsen verstoord. Bijna 750 scholen kregen de afgelopen 3 jaar Vlaamse subsidies om energiezuiniger te worden. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnee opvroeg.
6: Dat wil zeggen dat er 44 miljoen euro geïnvesteerd is in ingrepen zoals dakisolatie, vervanging van verwarmingsinstallatie, buitenschijnwerk, ventilatiesystemen, dingen die ervoor zorgen dat onze scholen energiezuiniger, maar vooral ook kwaliteitsvoller maken, zodat kinderen beter kunnen leren en leerkrachten nog beter kunnen lesgeven.
5: Zo'n 200 subsidieaanvragen werden afgekeurd. En voor de kust van Japan was er vanochtend een zware aardbeving met een kracht van 6,1. De beving gebeurde op een diepte van ongeveer 40 kilometer. Er werd gelukkig geen tsunami-alarm afgekondigd en er is ook geen melding van schade of slachtoffers. Het meteorologisch agentschap waarschuwt wel voor naschokken of modderstromen. Het is zonnig en droog, maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen, al is een bui wel mogelijk, maxima tot 26 graden. De dagen daarna hetzelfde weer bij zo'n 27 graden.
3: Dit is Top!
4: Ja, dit is met de laatste zondag van de maand juni. En die beleven we samen. Lekker weer, lekkere muziek. Dat is de ideale combo. Top! Top!

zachte stem van Ed Sheeran op het einde en de beats van goede vriend Martin Garrix. Repeat it bij het op zondagochtend. Weer al goed weer vandaag. Zorg jij voor de koffie en de pistolet, ik voor de muziek. Ik stel voor dat we het systeem rustig aan opstarten. Daar dient een zondag voor. Dat doen we met dit nummer van Room 5.

catch my breath. Gisteravond om 8 uur kreeg ik en misschien ook jij een sms'je van Be Alert, het crisiscentrum, met de boodschap code oranje voor onweer. En daarna kwamen dan echt wel die pushberichten dat heel wat festivals en events vroegtijdig werden beëindigd, zoals Werchter Boutique en Paradise City. En ik dacht toen nog, boah, is dat echt niet te drastisch? Maar al bij al was dat toch een goede beslissing, want het was redelijk heftig. Moeder Natuur die had duidelijk zin in een feestje. En dat was het ook. Strobo-effecten, zware bassen. En op een gegeven moment begonnen zelfs alle bomen en planten mee te feesten. Behalve ik. Ja, ik lag toch redelijk onrustig onder mijn lakens in een hete kamer te hopen op het einde. En een kwartier later was het dan zover. Eindelijk rust. Man, ik heb echt schrik gehad. Maar het is niet door het onweer. Het zijn gewoon de bomen die in de omgeving staan. Ik ben altijd bang dat er dan zo één boompje naar beneden valt. Hoe was het bij jou? Laat het even weten in de Top Radio BE-app. Maar deze ochtend is er precies niks meer gebeurd. Ja, het zonnetje is er terug en het wordt weer een hete dag. Met nu Thunder van

0: Supergirl. Ga mee op een epische interstellaire reis vol gevaar.
1: Murdered my innocent family.
0: Wraak en gerechtigheid.
2: This is not gonna end well.
0: Millie Elcock, Jason Momoa en Matthias Schoenaerts maken van een jonge vrouw een heldin.
3: Touché.
0: Supergirl. Vanaf 1 juli in de bioscoop.
4: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.

The Only Ways Up van Robin Schulz. Your summer beat. Ja, de zomer is hier helemaal gestart bij Top. Ja, en het is ook nog altijd zomer. We hadden echt een gek onweer in mijn buurt, dat was in Mechelen, maar op sommige plaatsen heeft het echt blijkbaar niet veel gedaan. Debbie die laat weten in de Topradio BE-app hier in Loppem enkel een beetje regen. Ze had de trampoline vastgemaakt en alle losse dingen binnengelegd, maar dat was blijkbaar voor niks, want het was daar heel rustig. En op andere plaatsen heeft het heel hard geonweerd. Heel veel bliksem, maar echt bliksemschichten als een soort van strobo die over het land raasde. Maar in ieder geval, vandaag gewoon weer zon, alsof er niks gebeurd is. Je hoorde net Robin Schulz, de man die als handelsmerk een zonnebril heeft. Gisteren was een topdag voor hem, de internationale zonnebrillendag. En ik denk dat hij waarschijnlijk ook weer een zonnebril heeft gescoord. Je zal hem nodig hebben vandaag, die zonnebril. En waarschijnlijk ook verkoeling, want we halen weer 30 graden. Yes, zomer bij Top. Dat hoor je aan de playlist met zometeen Blessed Terms and Conditions. Maar eerst nog Narcotic Trust and I Like It.

Yeah. Hele goeie morgen. Je hoorde net Bless aan met de stem van Magalia. Ja, echt wel een song over daten. En laat dat nu net iets zijn dat je misschien vandaag gaat doen. Dan moet je vooral rekening houden met de terms and conditions volgens Malia. Dat zijn eigenlijk de voorwaarden waar je aan moet houden. Ik denk dat dat dan vooral gericht is aan mannen. Dus stel dat je vandaag op date gaat. Of je hebt nog geen date en je wil er een. Gewoon even via een dating app gaan. En dan lukt het misschien wel. Maar wat is zo de ideale date? Misschien is dat een partijtje tennis. Of misschien ga je liever iets drinken. Ja, iets fris dan met heel veel ijsblokjes voor een beetje afkoeling. Maar het kan, hè, dat je dat vandaag allemaal gaat ondernemen. Heel veel succes. Wij hebben ook een date op zondagvoormiddag met zometeen Loco Loco na deze van Panic.

0: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
1: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
0: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zei jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een dom gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
5: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
4: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
5: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
4: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Mijn top is begonnen. Dat betekent dat we een hele zomer lang op heel wat festivals aanwezig zijn. Top samen met Mentos. Dit weekend is dat op het Sunrise Festival. Je kan dat allemaal checken op onze website topradio.be. Maar volgend weekend dan is er Beauville. Dat gaat door in Kasteel Ooidonk in Deinze. En als je houdt van onze digitale zender, online zender Top Retro Arena, dan is Beauville waarschijnlijk wel iets voor jou. En dan meer bepaald op zondag. Want op zondag dan komen de Cherry Moon Legends samen. Ja, alle fans van Belgische trance en dance die kunnen dan komen feesten. Want DJ Ghost en Yuri Parker, of Parker, maakt niet uit hoe je het zegt, die staan op Beauville Festival. Een stukje Belgische dansgeschiedenis dat live wordt gebracht. Ja, dat is gewoon feest. Hè. Handen in de lucht, vol overgave op de muziek gaan. Je wordt gecatapulteerd naar old school. Dus volgende week zondag Beauville in Kasteel Ooidonk in Deinze. En als je daar nu al zin in hebt in een beetje Belgische dance, dan kan je naar onze online zender, digitale zender Top Retro Arena. Daar raak je via topradio.be.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.

BBE, 7 Days in 1 Week. Dat nummer kwam uit in 1996. Dat was een jaar na Robert Miles' zijn Children. En geeft toe dat BBE daar toch wel een beetje van gepikt heeft. Maar ja, goed gepikt. Het was zo'n tijdperk van instrumentale muziek en Dream House. Ja, toch even terug naar de 90s. Dat was fijn. Week on One van Faithless, die staat dit uur nog op jou te wachten. Maar zometeen krijg je eerst nog Fall & Wethead en Nico en Vince op jou zondagochtend. Maar eerst een beetje wegdromen met Sigma en Nobody to Love.

0: Golden Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op oostendbeach.be. Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Start je zomer goed.
6: Dit weekend is Brugge de place to be voor shoppers tijdens het koopweekend.
5: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
6: Kom je langs?
7: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
8: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via

0: het is een hoopje bij elkaar hoor. Een Frans DJ-duo, Fall & Wadette en Nico en Vince. Dat is dan weer een Noors DJ-duo en die werken dan samen. En dat lukt dan met How I Feel, Am I Wrong? Ja, toch nog even melden dat we weten wie onze tegenstander wordt tijdens de 16e finales op het WK voetbal. Het is gebeurd. We gaan woensdagavond om 10 uur spelen tegen Senegal. Als je daar nog niet van op de hoogte was, dan ben je dat nu helemaal. Dus of dat goed nieuws is of niet, dat gaan we woensdagavond met z'n allen samen ontdekken. Maar we hopen natuurlijk op winst. Dat is de bedoeling. Hey, goedemorgen zondag met straks in de playlist Camerads Be Mine. Maar eerst toch even hebben over Faithless. Want we weten dat bijna 4 jaar geleden Maxi Jazz overleed. En dan was het een klein beetje stil rond Faithless. Maar Sister Bliss en Rollo die hebben dan toch beslist om verder te gaan als Faithless. En ze stoppen op heel wat festivals. Als jij Faithless nog eens een keertje aan het werk wil zien, dan kan dat. Na de zomervakantie, meer bepaald op 4 september. Want dan komen ze naar Namen. Ze staan daar als headliner op het festival Les Solidarités. Dus als je Faithless live wil zien, dan kan dat. Maar nu kan dat ook al, want ze staan in de playlist met We Become One.
1: Dit is top. We make a move. All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose.

0: Emirates and Be Mine. Ja, het was gisteravond echt wel zuur. En dan vooral de mensen die aanwezig waren op het festivalweide van Werchter, Werchter Boutique. Want op een bepaald moment komt er een B-Alert sms binnen. Waarschijnlijk ook achter de schermen van het festival. En daar werd beslist dat Katy Perry niet ging optreden. En dat kwam niet alleen hard aan bij de fans van Katy Perry, want die moesten afdruipen en dat allemaal om hun eigen veiligheid. Maar ook Katy Perry, die was heel teleurgesteld. Het was 17 jaar geleden dat ze nog eens op de weide van Werchter stond. Ze had ook haar outfit van toen bij in 2009, maar die heeft ze niet kunnen aantrekken, helaas.
1: Dit is top.
0: Maar ze komt er wel aan, zo meteen samen met Alessio.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Dit is Top!
2: Ah, het wordt weer een heerlijke zondag. 11 uur ondertussen, tijd voor de top headlines. Niels Rosa Peralta.
3: Een goedemorgen. In de eerste helft van dit jaar zijn al bijna 300 gevallen van agressie gemeld tegen medewerkers van de VDAB. Het gaat dan vooral om verbale agressie van agressieve klanten. Om die agressie aan te pakken maakt de VDAB al een tijdje gebruik van noodknoppen. In totaal zijn er nu zo'n 500 noodknoppen actief. Ook in andere sectoren, zoals bij ambulanciers of bij de lijn, neemt het aantal agressiegevallen toe. Bijna 750 scholen kregen de afgelopen 3 jaar Vlaamse subsidies om energiezuiniger te worden. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnee opvroeg.
4: Dat wil zeggen dat er 44 miljoen euro geïnvesteerd is in ingrepen zoals dakisolatie, vervanging van verwarmingsinstallatie, buitenschijnwerk, ventilatiesystemen, dingen die ervoor zorgen dat onze scholen energiezuiniger, maar vooral ook kwaliteitsvoller maken, zodat kinderen beter kunnen leren en leerkrachten nog beter kunnen lesgeven.
3: Zo'n 200 subsidieaanvragen werden afgekeurd. En in Braschaat bij Antwerpen beginnen de vrouwen over zo'n 10 minuten aan hun BK wielrennen op de weg. Het parcours is volledig vlak en bevat 3 kasseistroken. Lotte Kopecky gaat er voor haar 5e Belgische titel en start als favoriete. Haar belangrijkste concurrenten worden Sandrine Tas, Shari Bossuyt en Fleur Moors. Het is zonnig en droog, maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen, al is een bui wel mogelijk, maxima tot 26 graden. De dagen daarna hetzelfde weer bij zo'n 27 graden.
2: 11:02 en op 1 plek verlies je op dit moment meer dan 5 minuten. Dat is op de E411. Brussel-Namen, daar moet je toch 6 minuten extra tellen tussen Rosière en Bierge. En als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Dit is Top. Evi Gijsels.
2: Ja, een heerlijk koffietje, dat zou wel smaken. Ik zorg voor de muziek, straks Swedish House Mafia en ook Bob Sinclair in de playlist.

Down Under. Ja, straks Bob Sinclar. Die stond gisteren in de top hit 40 op nummer 23 samen met Kaizen Can't Wait. En de bouw staat terug op nummer 1. Elke vrijdag en zaterdag krijg je de top hit 40. Bob Sinclar die toert nog altijd rond met zijn dochter Paloma Le Friant. En hij komt er zo meteen aan.

Zeker. Bob Sinclar en Rock This Party. Ja, hij is al op leeftijd hoor. Hij draait al jaren en blijft de playlist bij topkleuren. Bob Sinclar stond gisteren nog in onze tophit 40 op plek 23 samen met Kaiza I Can't Wait. Maar hij stond ook in onze Summer Beat 1000 op nummer 832 met Love Generation. Om maar te zeggen dat hij bezig blijft. En misschien is dat wel het ideale om jong te blijven achter die draaitafel staan. Fantastisch gevoel moet dat zijn. Ja, heeft waarschijnlijk heel veel jongeren geïnspireerd. Misschien ook Henri PFR, dat is onze trots van België. Die staat ook heel vaak achter de draaitafels. Maar onlangs is hij 4 dagen gedeconnecteerd met de wereld. 4 dagen zonder gsm gaan klimmen in de bergen. En daar komt een fantastische documentaire van die trip van Henri PFR. Wordt vervolgd en je kan dat allemaal volgen op zijn socials. Hij staat ook hier in de playlist met zijn laatste nieuwe en dat is Sola.

De laatste nieuwe van Henri PFR. Sola. Ja, past echt wel bij het weer van vandaag. Weer een hete zondag. Misschien is het ook weer tijd om te verkoelen of misschien te deconnecteren, zoals Henri PFR 4 dagen heeft gedaan. Er komt een fantastische docu over. Volg het op zijn socials. Maar verkoeling, dat vind je ook in de cinema. Dat is nu net het nummer dat klaarstaat. Dus misschien kan je in de cinema vanmiddag gaan deconnecteren. Dit is Benny Benassi.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Code Yellow.
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.
7: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
8: En zo'n grote pad eend.
7: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Wat een stem, Miles Smith. Thea, die mag absoluut blijven en nog heel veel nummers maken. Miles Smith, die komt trouwens in het najaar. Dat is nog heel ver af, maar op 18 oktober kan je wel aan het werk zien in Vorst Nationaal. Er zijn nog tickets, dus als je de beste Britse singer-songwriter aan het werk wil zien, dan kan dat in Vorst Nationaal, maar ook nog in de Ziggo Dome. Maar dan moet je iets verder rijden. Goed, er komt een heel leuk bericht binnen van Kathleen de Brouwer. Ze zegt op zondag altijd goede vibes en goede muziek dankzij Top. En we doen gewoon verder. Het stopt hier nooit. Met zometeen Aimani. Ja, zo is het. En Don't Be So Shy. Oh, maar ja, het is ook voor mij zondag. Hè. Maar eerst deze van Let's Go Rise.

0: Don't be so shy, take off your clothes. Ja, je moet het zelf weten. Ik weet niet hoe jouw zondag eruit ziet, maar het kan helemaal zonder kleren. Ja, het is heet, dus laat je gaan. Imani, Filatov en Karas. Tussen 11:30, je luistert naar Top op één plek, verlies je op dit moment meer dan 5 minuten. Dat is op de E411 Brussel-Namen. Daar moet je toch 8 minuten bijtellen tussen Rosière en Bierge. En als je op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de Megastock Deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij Ford Verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
3: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
2: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
3: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
2: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
4: Dit is Top. We make your move, your summer beat. Evie Gijsels.

The Swedish House Mafia. Dat is Steve Angelo, Axel en Sebastian Ingrosso die vanavond op Playa Den Bossa spelen in Ibiza. Ja, je kan er misschien nog last minute naartoe, maar anders blijf je gewoon gezellig hier in het tropische Vlaanderen, dag 7 van de hittegolf. Het is er eigenlijk ook een klein beetje Ibiza. Hè. Wij zorgen voor de perfecte muziek op zondag.

0: dat je niet meer.
1: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
2: Ja.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Allee, wat zie je wel mee?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: België.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
3: Mode van. Wie er maakt je kabinetten een zak slimmer.
4: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
3: Moduvan.
2: Een liquidator wint, wie er mooie kabinet de zak slimmer.
5: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe. Yeah.

Remix. Ja, we hebben hem 2 weken gehad, hè. Met een kleine pauze in het weekend de afgelopen 2 weken. De meest zomerse muzieklijst bij Top, de Summer Beat 1000. Straks na 12 uur krijg je de nummer 2. Ja, wie dat was, dat moet je maar gaan opzoeken op onze website topradio.be, want daar staat die volledige Summer Beat 1000 winnaar. Dat weet je misschien nog wel, de Underdog Project en de Sun Club met Summer Jam. Ja, en die zomerse muziek die ga je natuurlijk ook de ganse zomer blijven horen bij Top. Net zoals dit nummer stond ook in onze Summer Beat 1000. Lucenzo en Donna Mar stonden op nummer 6.

0: Van de garage van zijn ouders naar de library stage van Tomorrowland. Deze Thomas Gray.
1: Dit is top.
0: Ja, dromen komen uit, hè. Zo is dat. Ook voor Jeroen en Koen, de zomervakantie staat voor de deur. Maar ze hebben al permissie gekregen om nu al te gaan calm downen, een beetje gaan rusten. Ze hebben vakantie en terecht, want ze staan het ganse jaar heel vroeg op om jou wakker te maken tussen 6 en 10 hier bij Top. Maar wij laten je natuurlijk niet in de steek. Vanaf morgenochtend is Brian er de ganse zomer lang. Zet hij zijn wekker om jou, ja, op een gepaste manier wakker te maken. Vanaf morgenochtend is Brian er vanaf 7 uur. Ja, en voor Jeroen en Koen een hele fijne vakantie. En voor ons is het nog heel even wachten.

0: annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Top!
3: Ja, een lunch of een brunch, dat kan ook op zondag tijd voor de top headlines. 12 uur, goedemiddag Niels.
4: Een goedemiddag. Over een klein half uur begint in Antwerpen het Belgisch kampioenschap wielrennen. In totaal leggen de renners bijna 240 kilometer af. Sportjournalist Jonas de Kleer blikt vooruit.
5: Krijgen in Brasschaat een biljartvlak parcours, al heeft dat lokale rondje van 20 kilometer wel drie kasseistrookjes. Nu, de sprinters zijn toch topfavorieten. Tim Erlier is dat, die gaat voor een derde driekleur. Of misschien wel Jasper Philipsen voor zijn allereerste. En ook met Arnaud Delis, Jordi Meus en Milan Fretin zijn er nog genoeg snelle mannen aan de start.
4: De vrouwen begonnen om iets na 11 uur. Daar is het vooral uitkijken of Lotte Kopecky haar vijfde Belgische titel pakt. Haar belangrijkste uitdaagsters zijn Shari Bossuyt, Sandrine Tas en Fleur Moors. In de eerste helft van dit jaar zijn al bijna 300 gevallen van agressie gemeld tegen medewerkers van de VDAB. Het gaat dan vooral om verbale agressie van agressieve klanten. Om die agressie aan te pakken maakt de VDAB al een tijdje gebruik van noodknoppen. In totaal zijn er nu zo'n 500 noodknoppen actief. Ook in andere sectoren, zoals bij ambulanciers of bij de lijn, neemt het aantal agressiegevallen toe. 9 op de 10 bouwbedrijven gaan collectief dicht tijdens het bouwverlof. Dat blijkt uit een bevraging van de Bouwunie. In principe is dat niet verplicht, maar de meeste bedrijven doen het wel. Je hoort Twijn de Hond van de Bouwunie.
6: De bouwsector is een typische ploegenarbeid. Dus onze mensen werken in ploeg op de werf. En als daar een van de schakels wegvalt, dan heeft dat direct een enorme impact. Maar daarnaast ook, het is een ketting van aannemers dat elkaar opvolgt. Qua timing is dat dan ook wel belangrijk. Als er te pas en te onpas schakels uitvallen, dat zorgt voor vertragingen.
4: 9 op de 10 bouwbedrijven blijven wel bereikbaar tijdens het bouwverlof. In Venezuela zijn nog meer dan 50.000 mensen vermist na de aardbevingen eerder deze week. Vannacht werd de regio opnieuw getroffen door een beving met een schaal van 5,1. Drie dagen na de zware aardbevingen blijven er wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin gehaald worden. Deze ochtend werd nog een jongen van 11 teruggevonden, drie dagen na de zware aardbevingen. Verschillende landen sturen ook reddingswerkers naar de regio. De Europese Unie maakt dan weer 5 miljoen euro aan noodhulp vrij. En in de Duitse Alpen is een Oostenrijker van 59 om het leven gekomen bij een val tijdens het bergklimmen. Dat meldt de politie. Het is niet duidelijk hoe hij precies is gevallen. Er loopt een onderzoek. Het waren andere klimmers die het slachtoffer ontdekten en de hulpdiensten belden. Maar dat mocht niet baten. Vanmiddag zonnig, later vooral buien die kunnen onweerachtig zijn. Maximaal tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 28 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig. Mogelijk hier en daar een bui bij 25 graden.
3: Twee plaatsen waar je op dit moment vijf minuten verliest. Dat is op de E40 Luik-Brussel. Daar moet je opletten tussen Lancin en Helicine, want daar is er een deeltje van de weg afgesloten door werkzaamheden en ook problemen op de A12. Antwerpen-Bergen-op-Zoom, daar ligt er een voorwerp op de weg tussen Antwerpen-Haven en Stabroek. Daar verlies je op dit moment 5 minuten en op andere plaatsen geen enkel probleem.
2: Dit is Top.
3: Ja, goedemiddag, Your Summer Beat in de zomer bij Top. Dat betekent gewoon de beste muziek. Heel de dag door met nu Lost Frequencies. Top. Your summer.

Live it all. Ik zou zeggen, op een zondag haal alles eruit. Haal alles uit de kast. De nieuwste van Last Frequencies. Die doet het ook heel goed in onze tophit 40. Live it all. Ja, deze die stond op 2 na Summer Jam in onze Summer Beat 1000. Jij hebt die lijst gestemd en je kan hem trouwens helemaal herbekijken op topradio.be. Paul Kalkbrenner en Sky and Sand. In the nighttime.

Joem en Goosebumps. Ja, het is bij mij toch al even geleden dat ik nog eens Goosebumps had. Ja, zo'n hitteban, dag 7 van de hittegolf. Morgen een klein beetje frisser, maar ja, 28 graden blijft voor mij wel heel warm. Maar het is niks vergeleken met de voetballers in Amerika die aan de 16e finales gaan beginnen. De laatste 32 zijn bekend. Je weet het, woensdag om 10 uur. België, Senegal, maar vandaag op het programma ook een klein beetje België. Ja, dat mag ik toch zeggen. We moeten toch een klein beetje supporteren voor landgenoten. Hugo Broos, dat is de coach van Zuid-Afrika en die staat vanavond op het veld, aan de zijlijn weliswaar, om zijn team aan te moedigen. Benieuwd wat dat gaat geven. Hij is echt een held, hè, voor de spelers en het volk in Zuid-Afrika vanavond tegen Canada, thuisland. Maar ze spelen wel in Los Angeles. Ja, als je van voetbal houdt, staat er iets moois op jou te wachten. En hou je niet van voetbal, ja, dan is er toch nog voetbal, want ik heb hier het officiële WK-lied van Shakira en Burna Boy. En die gaan trouwens ook optreden tijdens de halftime show. De allereerste keer ooit dat dat wordt georganiseerd. Niet alleen Shakira, maar ook Madonna, BTS en Coldplay gaan dat doen. En dat gebeurt allemaal op 19 juli.

0: vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Shaboozy en A Bar Song Tipsy.
1: Everybody at the bar getting tips.
0: Oh, abai, ja, het mag, hè. Het is 12:20. Je mag naar de bar, je mag iets inschenken, of dat nu iets alcoholisch is of niet. Het is gepermitteerd, jij bent de baas in het weekend, dus wat gaat het worden? Shaboozy raadt het toch aan, maar let op, zeker bij dit warme weer, als je iets drinkt, af en toe toch eens een glaasje water ertussen. Maar laat het vooral smaken, genieten van het leven, dat moet je doen. Ja, op café gaan, dat doen we zo meteen hier ook bij Top Café Del Mar. Komt eraan van Energy 52. En laat eens even weten wat jij op dit moment zou inschenken in de Top Radio BE-app. Zometeen vertel ik wat ik hier aan het drinken ben.
2: Dit is Top!
3: Yo, Sandveld hier.

0: Haar nummer verwijst naar die geweldige bar in Ibiza, Café Del Mar, die al geopend is sinds de 80's en nog altijd open is. Mooie zonsondergang kan je daar zien. Energy 52 en Café Del Mar. Ja, ik vroeg aan jou, wat ben je aan het drinken? Café Del Mar, dat vraagt toch om een drankje? Ja, bij mij is het gewoon plat water. Niks spectaculair, ik ben dan ook aan het werken. Jij niet, het is zondag. Arne, die is onderweg naar het EK Dance Waves Modern Contemporary Style. Met de oudste dochter Etana. Wat een ingewikkelde wedstrijd is dat, zeg. En hij drinkt Iced Tea Green. Ja, dat komt hier binnen via de Topradio BE-app. Patrick, die is dan weer een goede Aperol Spritz aan het drinken. Hij zit in de Filipijnen, ja. Topradio kan mee op vakantie, hoor. Via de Topradio BE-app. School Patrick en Regina, die stuurt heel droog een glaasje cava. Dat kan er altijd in, hè. Een lekker bubbeltje op deze fantastische zondag. Kies wat je wil, open je eigen café daar thuis. Het is gepermitteerd. Het is ondertussen bijna 12:30, een paar problemen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is onder andere op de E40 Brussel-Luik. Daar moet je 7 minuten extra tellen tussen Sterrebeek en Bertum. Op de A12 Antwerpen-Bergen-op-Zoom. 6 minuten daardoor een defect voertuig tussen Antwerpen-Haven en Stabroek. De Antwerpse ring dan richting Nederland. 6 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En tot slot de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen. 5 minuten tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. En als je dan toch nog ergens anders stilstaat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten. Maak je klaar voor de nummer 1 van de Top Hit 40.
1: Ruby Red Tomaten van Bellorta.

Helemaal bovenaan de top hit 40, de Noorse DJ-duo De Bausa, maar op de hielen gezeten door onze Milk Inc. met Madison. Benieuwd wat het volgende week wordt in de top hit 40 hier bij Top. Zometeen Tyga en Sunglasses at Night. Maar eerst nog dit geweldige nummer, Stay van de Kid Laroi en Justin Bieber.

0: Sunglasses at night. Ja, gisteren was het internationale dag van de zonnebril. Misschien heb je wel een zonnebril gescoord met korting in een of andere brillenwinkel. Maar vandaag is het een zeer irritante dag. Het wordt twee keer per jaar wordt dat gevierd. Alleen gevierd, er wordt aan gedacht. In oktober is het en vandaag. En ik kan jou daar ook echt mee irriteren. Ik kan je er echt mee lastigvallen. Wat het is, dat ontdek je zo meteen.
1: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
2: Ja, ook.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Allee, wat zie je bij mij?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: Baie.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
3: Modu van. Wiederma je kameretten een zak slimmer.
4: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
3: Modu van.
2: Helik wie dat er wint. Wie er mooi kom je net de zak slimmer.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Start je zomer goed.
8: Dit weekend is Brugge de place to be voor shoppers tijdens het koopweekend.
7: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
8: Kom je langs? Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.

0: Jelly Roll en Run It.
1: Dit is Top.
0: Ah, de zomer bij Top is hier gestart en dat voelt gewoon zo zalig. Zeker bij het geweldige weer. We hebben echt chance. En jij luistert naar Top, het kan gewoon niet beter. Maar het is vandaag een zeer irritante dag, dat heb ik je daarnet verteld. Gisteren de internationale dag van de zonnebril. Ja, koopjes kan je scoren ook, zonnebrillen, noem het op. Het kan allemaal, maar vandaag dus een iets minder leuke dag. Het is te zeggen, het heeft alles te maken met één knopje op je toetsenbord. En dat is de shift-lock toets. Het is namelijk vandaag Caps Lock Day. Er is niks zo irritant als je wachtwoord aan het intypen bent en de shiftlock die is ingedrukt. Heel irritant, want dan denk je, ja, ik heb het fout. Maar nee, het is gewoon dat ene knopje en dat wordt gebruikt om zo eens, ja, iets te schreeuwen in de digitale wereld. En het mag. Je mag het doen. Je mag nu in de Topradio BE-app schreeuwen. Schreeuw het allemaal van je lijf. Stuur een bericht in hoofdletters. Gebruik de caps lock. Ik kan er tegen, echt waar. Zo is even alles eruit voor de nieuwe werkweek start. Het is oké. De Topradio BE-app is van jou. Heb je die nog niet gratis te downloaden? Ik antwoord, maar ik schreeuw terug. Sorry.

De man die voor de allereerste keer naar de schoren in Boom gaat voor de allereerste Tomorrowland voor Calvin Harris. Of hij Jazzy meeneemt, dat is niet bekend. Satisfy. Ja, het is gebeurd. Je hebt het allemaal kunnen loslaten op deze Caps Lock Day. Wordt twee keer per jaar gevierd, aangedacht. In oktober en vandaag, 28 juni, de laatste zondag van de maand. Het is goed. Ik heb teruggeschreeuwd. Laat die Caps Lock Day, of ja, vooral de knop, laat die vooral gerust zeker niet gebruiken om naar je geliefde te sturen. Dat is gewoon te agressief.

Your Summer Beat, de hele zomer lang. Dit is het bewijs, de beat. Draaien hier volle bak Sam Smith, Kim Petras, Unholy. Het beste gezelschap tijdens de zomer, dat zijn wij. En de zondag die wordt nog beter, straks met de Summer Beat 1000 Shuffle. Ook de Global Dance Chart met Koen komt eraan. En zometeen krijg je het gezelschap van Christophe Abs. En die heeft Tiësto in de playlist. En jij krijgt van mij nog deze van Ella Henderson en Rudimental.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Dit is Top! Zondagnamiddag, aangenaam in de schaduw en de perfecte soundtrack bij Top. Top uitlaat van 1 met nieuws.
2: Goedemiddag. Consumentenorganisatie Testaankoop vraagt de festivals meer duidelijkheid over een eventuele schadevergoeding na het onweer gisteren. Daardoor werden onder meer Paradise City, Werchter Boutique en Couleur Café vroegtijdig stopgezet. Zo'n 100.000 bezoekers op Werchter Boutique kregen daardoor de headliner Katy Perry niet te zien. Laura Kleijs.
3: Je hebt betaald voor een dienst, je hebt die dienst niet volledig gekregen. Dus in theorie zou het festival je iets van geld zelfs moeten terugbetalen. Ik denk hier dat de praktijk de theorie wat inhaalt. Het is enorme overmacht geweest voor het festival. Dus er is zelfs niet eens een mogelijkheid geweest om iets van alternatief te voorzien. En dan denk ik in die situatie dat je als festivalganger gewoon blij moet zijn dat je veilig thuis bent geraakt.
2: Mogelijk stellen de festivals zelf nog een kleine tegemoetkoming voor. 9 op de 10 bouwbedrijven gaan collectief dicht tijdens het bouwverlof. Dat blijkt uit een bevraging van de Bouwunie. In principe is dat niet verplicht, maar de meeste bedrijven doen het wel. Je hoort Twain de Hond van de Bouwunie.
4: De bouwsector is een typische ploegenarbeid. Dus onze mensen werken in ploeg op de werf. En als daar een van de schakels wegvalt, dan heeft dat direct een enorme impact. Maar daarnaast ook, het is een ketting van aannemers dat elkaar opvolgt. Qua timing is dat dan ook wel belangrijk. Als er te pas en te onpas schakels uitvallen, dat zorgt voor vertragingen.
2: 9 op de 10 bouwbedrijven blijft wel bereikbaar tijdens het bouwverlof. In Venezuela zijn nog meer dan 50.000 mensen vermist na de aardbevingen eerder deze week. Vannacht werd de regio opnieuw getroffen door een beving, die had een schaal van 5,1. 3 dagen na de zware aardbevingen blijven er wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin gehaald worden. Deze ochtend werd nog een jongen van 11 teruggevonden, 3 dagen na die aardbevingen dus. Verschillende landen sturen ook reddingswerkers naar de regio. De Europese Unie maakt dan weer 5 miljoen euro aan noodhulp vrij. In de Duitse Alpen is een Oostenrijker van 59 om het leven gekomen bij een val tijdens het bergklimmen, dat meldt de politie. Het is niet duidelijk hoe hij precies is gevallen, er loopt een onderzoek. Het waren andere klimmers die het slachtoffer ontdekten en de hulpdiensten belden, maar dat mocht niet baten. En over een klein half uur begint in Antwerpen het Belgisch kampioenschap wielrennen. In totaal leggen de renners bijna 240 kilometer af. Je hoort een van de topfavorieten, Jasper Philipsen.
5: Het is een lange afstand, hitte gaat natuurlijk een rol spelen, dus het zal sowieso een zware wedstrijd zijn. Ik denk wie er op het einde nog het meeste in de tank heeft zitten, zal verdienen een Belgisch kampioen te worden.
2: De finish wordt rond 5:45 verwacht. De vrouwen finishen rond 2:30. Vanmiddag zonnig, later vooral buien, die kunnen onweerachtig zijn. Maxima tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 28 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig, mogelijk hier en daar een bui bij 25 graden.
1: Dit is Top! Christophe Abs.
6: Met Justin Timberlake, Rock Your Body dit uur. Ook datzelfde Let Me Be zit erin van The Second Voice. En Casseur, die mag starten. Prada.

van 0 naar 100 met Prada van Kessen op deze zondagnamiddag. We Make You Move maakt plaats voor Your Summer Beat tijdens de zomer hier bij Top. En dat nemen we best serieus, geloof me. Ik heb voor jou de perfecte soundtrack om die eerste vakantiedagen in te luiden. Ruikt deze zondag net iets meer dan vrijheid dan normaal, hè? Ik denk van wel, Destiny is onderweg met Alesso en Sasha naar John Legend en Tiësto All Of Me. Fijn dat je voor Top kiest.

En wat is jouw destiny deze zomer? Wordt het urenlang bakken op een godvergeten strand? Ga je de bergen in of ontdek je dit jaar misschien wel de mooiste plekjes in eigen land? Ongetwijfeld zit jij met een vakantiekriebel en heb je iets leuks in het vooruitzicht. Het aftellen is nu echt wel begonnen, of dat nu voor de maand juli of augustus is. En om in de mood te komen, sorry Papi Topic en Becky G bij Top.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
0: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, jong. Gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de Megastock Deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford. Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Go Yellow!
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be. Supergirl. Ga mee op een epische interstellaire reis vol gevaar.
7: Who knows if my innocence found...
5: Wraak en gerechtigheid.
8: This is not gonna end well.
5: Millie Elcock, Jason Momoa en Matthias Schoenaerts maken van een jonge vrouw een heldin.
9: Touché.
5: Supergirl. Vanaf 1 juli in de bioscoop.

En als je de visuals van Anima wel eens hebt gezien, dan weet je dat die bezeten is door de toekomst. AI en cyborgs. En dat verklaart waarschijnlijk ook zijn smaak in de liefde. Ooit nog eens samen geweest met de ex van Elon Musk. Echt waar. DJ Anima en Hypnotized. Het begon als een viraal geheim in de underground club, maar inmiddels uitgegroeid tot een gigantische zomerhymne. Het is A Let Me Be van The Second Floors. Voor mij persoonlijk alvast de toon van de zomer. Ik ga naar boven zometeen naar Justin Timberlake. Rock Your Body.

0: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
1: Come on, niet nu.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tintje naast u...
2: Excusa, señoras.
0: ...net een lift naar het strand had beloofd.
2: Batteria plata. Completa.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.

0: Milking & Madison. Top. Ben jij klaar voor de ultieme start van je vakantie? En wel, zaterdag 4 juli is Festiloco in Ninove. En ze bakken dit jaar uit met een waanzinnige upgrade. 5 unieke podia. En naast de spectaculaire mainstage kan je dit jaar ook je favoriete kanaal kiezen bij onze Silent Disco van Top. Of op zoek gaan naar de Secret Stage. En wil je de hoogte in als durver? Er staat zelfs een 40 meter hoge zweeftoren voor het beste uitzicht over het terrein. Dat allemaal dus op Festiloco in Ninove op zaterdag 4 juli. Tour Limited, Willy Sommers, Pat B. Samgoris, Mark with a K en Louis Flio. Ook zij zijn erbij.
1: Your Summer Beat. Samen met Mental Swipes.

0: Oosten Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op oostenbeach.be. De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
3: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
4: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Franks Gevaar.

ze stonden in het verleden ook wel bekend om het feit dat ze een nagemaakte hondenkop of gekke hondenknuffels meenamen naar hun optredens. Mr. Belt & Weasel, it's not right, but it's okay. Zeg, vorige maand nog bracht Bebe Rexha haar gloednieuwe vierde album Dirty Blonde uit. En dat wil zeggen heel wat nieuwe tracks van die Bebe Rexha. En ook deze is daarop terug te vinden. New Religion, Bebe Rexha.

nummer gaat over feesten, drinken en het slikken van ecstasypillen, de tapas in de discotheek. Ja, dat zou je niet zeggen als je dan luistert. Hè. Je hebt gewoon dat enorm zomers gevoel. En laten we het daarbij houden dan toch. Ergens is hij er niet meer trots op die boodschap, wat begrijpelijk is. Farruko, top headlines van twee zometeen. Eerst Axwell nog, samen met Incrosso. More Than You Know.

op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

0: Op dit moment zijn wij nog volop bezig met de bluswerkzaamheden. Dus om 11:44 hebben we de oproep gekregen voor een uitslaande brand in de Neringstraat in Londerzeel. We hebben onmiddellijk opgeschaald in middelen. Dat wil zeggen dat wij extra blusploegen, maar ook extra tankwagens met water ter plaatse hebben gestuurd om de vlammen te lijf te gaan.
1: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. In het centrum van Brussel is vannacht een man neergestoken. Hij verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. Dat meldt de politie. De daders zijn nog altijd spoorloos. Het onderzoek loopt. En consumentenorganisatie Testaankoop vraagt de festivals meer duidelijkheid over een eventuele schadevergoeding na het onweer van gisteren. Daardoor werden onder meer Paradise City, Werchter Boutique en Couleur Café vroegtijdig stopgezet. Zo'n 100.000 bezoekers op Werchter Boutique kregen daardoor de headliner Katy Perry niet te zien. Laura Klaes.
2: Je betaalt voor een dienst, je hebt die dienst niet volledig gekregen. Dus in theorie zou het festival je iets van geld zelfs moeten terugbetalen. Ik denk hier dat de praktijk de theorie wat inhaalt. Het is enorme overmacht geweest voor het festival. Dus er is zelfs niet eens een mogelijkheid geweest om iets van alternatief te voorzien. En dan denk ik in die situatie dat je als festivalganger gewoon blij moet zijn dat je veilig thuis bent geraakt.
1: Mogelijk stellen de festivals zelf nog een kleine tegemoetkoming voor. Vanmiddag zonnig, later vooral buien en die kunnen onweerachtig zijn. Maxima tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 28 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig. Mogelijk hier en daar een bui bij 25 graden.
3: Dit is Top. Christophe Abs.
4: Met de hit die van Top helemaal ondergedompeld in het badje. Your Summer Beat. Kei verfrissend is dat. Jennifer Lopez, die mag starten.

0: Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight.
1: De Summer Beat 1000.
0: Ja, ik had best wel verwacht die ook terug te vinden in de Summer Beat 1000. Maar nee, dat was niet het geval. Althans, dit jaar dan toch. Hè. Ja, het was een leuke lijst, die Summer Beat 1000. En vooral bij de hitte de laatste dagen. Het deed ons allemaal deugd. En je kan hem nog eens raadplegen als je wil, want hij staat online op topradio.be. Volledig integraal is dat. Netjes van 1000 naar 1. Katy Perry nu op jouw zondagnamiddag. Chain to the

Haven en Caitlin Aragon, I Run, doet mij meteen eraan herinneren dat mijn madame ons allebei heeft ingeschreven voor een halve marathon in september en ik toch wel dringend die loopschoenen eens moet aantrekken. Maar ja, met zo'n temperaturen, ik vind dat moeilijk bij die hitte. Is dat bij jou ook zo? Speel het eens even door via de Top Radio BE-app als je wil. Prosper bij Top met Clooney, Free Your Mind.

0: onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top! Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah. Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
5: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
6: En zo'n grote badeend.
5: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Heart First, Lucas and Steve en Jordan Shaw. Bam Bam, 1982, Sister Nancy. Als je frequent topluistert, dan weet jij dat Hugel klaar staat voor jou. Heel populair trouwens. En het is een collab met Solto, een flinke streep dansbare Afro House. In je radio. Enjoy!

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Go yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
7: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
6: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
7: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
6: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Radio, die van Another en 54 Ultra. Big news, Jewel Corey heeft laten weten dat hij in vergevorderde gesprekken is met niemand minder dan Jennifer Lopez. En dat voor een gloednieuwe single na Save Me Tonight met David Guetta. Kijk ik daar nu al naar uit. Jewel Corey komt eraan hier bij Your Summer Beats met Head and Heart. Na dat mooie Stereo Love van Edward Maya. Goedemiddag.

0: podcast.
1: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
2: Ja.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Alleen, wat zie je wel mee?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko?
1: Mo.
2: België.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
3: Modu van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
4: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af.
5: Bruco.
4: Je verbouwt.
5: Bruco.
4: Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen.
5: Bruco.
4: Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com.
5: Bruco.
3: Modu van.
2: Liquid dat er wint. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
6: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het klein strand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
7: Start je zomer goed.
8: Dit weekend is Brugge de place to be voor shoppers tijdens het koopweekend.
7: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
8: Kom je langs? Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
9: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
10: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.

Ophelia. Ja, Taylor Swift en haar Travis gaan trouwen en wel heel snel. Het weekend van 3 juli en de New Yorkse politie is al in overste staat van paraatheid gebracht waarom ze gaan naar verluid Madison Square Garden volledig afsluiten voor dat celebrity huwelijk van de eeuw, dat van Taylor Swift. The Fate of Ophelia. Armand van Helden nu, I Want Your Soul.

eentje die al even blijft hangen is sinds vorig jaar. Die Kato en John, Turn the Lights Off. Top headlines, ben jij meteen op de hoogte van de updates in de wereld. En dat krijg je van Niels zometeen. Op naar 3 met Move, Adam Port. En je weet het, album op Top 3 Radio. Ook naar 3.

0: Dit is Top!
1: Geniers die juni in stijl willen afsluiten met plaatjes in de oren. Dat ben jij en ik. Niels en Sophia met Top Headlines.
2: Een goedemiddag. In Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt een zware brand bij een industriebedrijf. Dat bevestigt de brandweer. Volgens buurtbewoners waren er verschillende ontploffingen te horen. Je hoort Wouter Jean-Fies van de brandweer.
3: Op dit moment zijn wij nog volop bezig met de bluswerkzaamheden. Dus om 11:44 hebben we de oproep gekregen voor een uitslaande brand in de Neringstraat in Londerzeel. We hebben

0: En Sisu Bergs heeft het tennistoernooi van Eastbourne gewonnen. Het is zijn eerste titel op een ATP-toernooi. Bergs versloeg in de finale de Fransman Hugo Humbert in 3 sets, 3-6, 6-1 en 6-4. De wedstrijd startte eigenlijk gisteren, maar werd stilgelegd door de regen. Vanmiddag werd de match dan verder afgewerkt. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanaf het oosten komen er onweerswolken opzetten, maximaal tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 27 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig, mogelijk hier en daar met een bui en 25 graden.
1: Dit is Top. Christophe Abs.
2: Kan je het nog meesluiten? Flo Rida, De Duur en Whistle. Ook Silver komt langs. Martin Garrix, die krijg je zometeen na Jonas Blue.

Desire Jonas Blue. Zeg, Martin Garrix die deelde onlangs een oude kindertekening op Instagram, waarop te zien is hoe hij als kleine jongen al droomde van een DJ-carrière onder de naam DJ Marty, destijds draaiend op schoolfeestjes gewoon in zijn thuisstad. En zo zie je maar, hè, repeat it, en nog eens. En dan kom je er wel, hoor.

be okay. It's gonna be okay. Die warmte zeg. Hoe heb jij jezelf afgekoeld de afgelopen dagen? Ik ben ontzettend benieuwd hoe jij dat hebt overleefd. Want laten we eerlijk zijn, op een gegeven moment helpt die lauwe douche of dat ijsje ook niet meer. Wat ik persoonlijk een goeie vind, dat is de supermarkt invluchten om een uur lang heel langzaam daar rond te drentelen. Of heb je toch een andere geniale hack ontdekt? Speel me dat eens even door via de topradio.be app. Milky nu, just the way you are.

0: Mijn energierekening, dat is toch een schappelijk van prijs, zeg.
1: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
0: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
1: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
0: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

zaterdag 10 juli. Niet dit jaar, maar volgend jaar is dat in de Johan Cruijff Arena in Nederland, bij onze noorderburen. Carol G, daar moet je zijn als je ze live aan het werk wil zien. Ik had hem er straks beloofd, Whistle van Florida. Je hoort hem zometeen als Sylve. Head, Heart and Soul. It's

Rihanna heeft alweer de geruchtenmolen zelf flink aangezwengeld door op haar Insta een zeldzaam kijkje achter de schermen te delen. In de video is te zien dat ze tijd doorbrengt in de opnamestudio, wat zou duiden op de afronding van haar nieuwe muziek, waar ze toch al heel lang mee bezig is intussen. Maar volgens mij moet dat er gewoon boek op zijn, die comeback. Je hoort de Pond Replay van Rihanna. Dua Lipa, die hoor je zometeen met Physical. Ideaal als je op dit moment een toertje aan het lopen bent met de top in de oren, kan je net dat tandje bijsteken. Maar eerst Khalid en Alok in je radio stoppen op deze zondagnamiddag. Dive into me.

0: 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op ostendbeach.be. Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Joas,

de Dance Top 1000 non-stop via de online zender in de Top Radio BE-app en topradio.be. Ben jij al member van de Top Radio community? Luister, doe mee en mis niets met de Top Radio BE-app. Download hem gratis via de App Store of Google Play. Bij Top kan je ook regionaal adverteren. Kijk voor meer op topradio.be/adverteren. Top, we make you move.

Dior, MK en Crystal. En je ziet ze weer opduiken met dat mooie weer. De handtassen van het schoonvrouwvolk in Vlaanderen. En dat is zo divers. Maar ook de manbags, die zijn tegenwoordig enorm populair. Hè? Heb jij er zo eentje? Ben je voor of tegenstander?

Crazy in Love, vlindertjes in de buik. Het is de tijd van het jaar. Jay-Z en Beyoncé. En of dat bij Koen ook al het geval is dit jaar, wel, ik ga het hem zo meteen eens vragen. Met de GDC 40 zometeen vanaf 4 hier bij Top. Nog een fijne zondag, namiddag, avond en tot volgende week.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.

0: Becky en Sandrine Tas. Het is de eerste Belgische titel voor Bosuit.
1: Er komen heel veel emoties los als je natuurlijk als eerste over de meet komt. Maar ik denk dat we vandaag de koers zo hard in handen hadden. Mijn ploegmaten waren echt on fire. Die gingen gewoon elke keer mee in elke ontsnapping. Dus dankzij hen kon ik vandaag het mooi afmaken.
0: Op dit moment zijn de mannen nog aan het rijden. En Sisu Bergs heeft het tennistoernooi van Eastbourne in het Verenigd Koninkrijk gewonnen. Het is zijn eerste titel op een ATP-toernooi. Hij is daarmee ineens de eerste Belgische man ooit die titel pakt. Bergs versloeg in de finale de Fransman Hugo Humbert in 3 sets, 3-6, 6-1 en 6-4. De wedstrijd startte eigenlijk gisteren, maar werd stilgelegd door de regen. Vanmiddag werd de match verder afgewerkt. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanaf het oosten komen er onweerswolken opzetten, maxima tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 27 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig, mogelijk hier en daar een bui en 25 graden.
2: Dit is Top.

0: als jij afgelopen week dit gevoel had...
1: Ik leef van enthousiasme, je kan het niet geloven. Ik word jagend wakker en ik ga jagend slapen.
0: Dan heb ik goed nieuws, want dit is het weekend van Top met de GDC 40. En hoe klonk deze lijst vorige week?

0: mogen feesten als de beesten.
1: Dat is wat je kan doen tijdens het weekend. En de ideale soundtrack hebben we dus ook bij de Global Dance Charts. Is dit gaat Bebe Rexha 10 weken op 1 staan? Kom je dus vandaag te weten.

Het is een vergelijking die je waarschijnlijk nog niet had gemaakt, maar popmuziek is net als fastfood. Het moet snel, lekker en ook herkenbaar zijn. Dat is wat de Chainsmokers zeggen. Dus voilà, een goede hamburger van de Chainsmokers nu met...

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
1: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech.
4: Wat?
5: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
4: Oh nee.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Supergirl. Ga mee op een epische interstellaire reis vol gevaar.
7: Murders my innocent family.
6: Wraak en gerechtigheid.
8: This is not gonna end well.
6: Millie Elcock, Jason Momoa en Matthias Schoenaerts maken van een jonge vrouw een heldin.
9: Touché.
6: Supergirl. Vanaf 1 juli in de bioscoop.

af en toe eens op vakantie gaan. Het lijkt een leuke bezigheid en dat zal tijdens de zomervakantie voor heel veel mensen het geval zijn. Maar laten we nu even een uitstapje maken naar Zuid-Tirol. We gaan kennis maken met Andriano en Enrico. Want zij hebben deze track gemaakt. Eve. Meet me in the dark.

0: Het is de tweede week van Sylvia Pompa en misschien moeten we met die jonge man toch ook eens kennis maken. 7 plaatsen gestegen en stijgen, dat doet zijn bankrekening ook, want waar besteedt hij zijn centen aan?
1: I'm very heavy on instrument plugins. I spend like all my money on just like instrument VSTs. I have like everything. I say I buy a new instrument plugin every week, definitely.

0: Perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move. Top, we make you move.

wil niet beginnen klagen dat het te warm is, maar het zou wel eens kunnen dat het van dat is. Awake Tonight. En dat heeft dan ongetwijfeld met de hitte ook te maken. Afrojack Sia in David Guetta in de GDC 40. De hoogste nieuwe staat deze week op 25.

0: dat moment dat je het weet, dat je het voelt. Zou over de liefde kunnen gaan, maar dat zou ook gewoon iets anders kunnen zijn. Dat je plots beseft, ja, dit is nu wat ik belangrijk vind in het leven. Kygo met Carter Fate en dat was That's When You Know. Zometeen de 20 beste.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Dit is Top! Top Headlines.
3: Goedemiddag. Ook vandaag kan het opnieuw stevig gaan onweren. Vooral in de late namiddag en vanavond kan er op sommige plaatsen hagel vallen met felle windstoten. Je hoort weerman David Theenau.
4: Dat zal niet zijn wat het vannacht is geweest. Ook al omdat de hitte voor een groot deel verdreven is. Het is nog wel warm, maar het is niet meer zo warm als gisteren. Ook boven Frankrijk is het al minder warm. Dus we verwachten nog wel een lokaal stevig onweer. Maar het zal eerder naar de Ardennen gaan, denk ik. Een stukje van Vlaanderen. Maar normaal gezien zou het niet mogen zijn wat het is geweest.
3: In het centrum van Brussel is vannacht een man neergestoken. Hij verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. Dat meldt de politie. De daders zijn nog altijd spoorloos, het onderzoek loopt. Sinds het begin van de hittegolf zijn er in Europa al meer dan 1300 overlijdens geteld. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Het gaat dan voor alle duidelijkheid om extra overlijdens door het warme weer. 11 doden bij een vliegtuigcrash in Frankrijk. Dat gebeurde in de buurt van Nancy. Volgens lokale media ging het om mensen die voor het eerst een parachutesprong zouden doen. Het is nog niet duidelijk waar het dan precies is misgelopen. En sport Shari Bossuyt is Belgisch kampioene op de weg. In een massasprint was ze sneller dan Lotte Kopecky en Sandrine Tas. Het is de eerste Belgische titel voor Bossuyt.
5: Er komen heel veel emoties los als je natuurlijk als eerste over de meet komt. Maar ik denk dat we vandaag de koers zo hard in handen hadden. Mijn ploegmaten waren echt on fire. Die gingen gewoon elke keer mee in elke ontsnapping. Dus dankzij hun kon ik vandaag het mooie.

dat er mentaal en fysiek helemaal door. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft opnieuw een wereldrecord te pakken. Dit keer dat van 7 dagen zwemmen in een zwembad. Hij zwom maar liefst 364,4 kilometer. Dat is een goede 6 kilometer meer dan het vorige record. Bonne zwom zo goed als 7 dagen aan een stuk, met kleine pauzes om kort bij te slapen, medische controles of om te eten. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanaf het oosten komen er onweerswolken opzetten, maxima tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 27 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig, mogelijk hier en daar een bui en 25 graden.

Maar kijk, we hebben ze speciaal aan de kant voor je gelegd. Een beetje opgespaard voor jullie. Save My Love. Kygo met Khalid en Griffin in de GDC 40. In de 17e week blijven ze gewoon zitten op nummer 17. Makke. Het kan maar zo eenvoudig zijn. En dit gaat over elkaar aanraken, denk ik. Oh la la, James Hype. Serotonin.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
3: En zo'n grote badeend?
2: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
6: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
7: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
8: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
7: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
8: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
7: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
9: Dit is Top.
10: Your summer beat.
11: We make you move.
12: De Global Dance Chart. Koen van der Sloten.
13: We make you move.
14: Als je naar de muziek luistert van Kygo, dan heb je toch altijd een beetje de Avicii-vibe. Luister maar eens wat Kygo daar zelf over zegt.
15: His music was the reason why I started making electronic music. He was the one, you know, who inspired me to start doing what I do right now.

En dan ook dat stemmetje. Here we go. Milky was dat en Just The Way You Are samen met Malgrap in de GDC 40 deze week op 11. Zometeen gaan we beginnen aan de top 10 na de top 3 van vorige week. Number 3. Praspa en Clooney. My love is what you find. Number 2. Another Talk To You. Number 1. 9 weken op 1, Bebe Rexha. Als jij blijft luisteren, en dat ga je hopelijk doen, dan gaan we dat samen ontdekken. De ontknoping van deze lijst. Ooit zei Jugal, doe het niet voor het geld, doe het voor de Latina's. Even over nadenken. Jugal is dit, Moving to the Sun.

0: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: Dos Vibes. It's a vibe. Yeah. Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
1: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.

Deze week is hij net van het podium gevallen en we hebben hem kunnen opvangen en is op nummer 4 beland. Dat was deze Prosper & Clooney met Free Your Mind in de GDC 40. Met de top 3 dus van deze week. Martin Garrix en Ed Sheeran. Stay.

0: Het is een tijdje geleden, maar ik wil je nog een wist je datje meegeven over Bebe Rexha. Die zat in de opnamestudio, was aan het nadenken over nieuwe muziek, maar ze zat met dat melodietje van Faithless en Insomnia in haar hoofd.
1: So I went to the Sister Bliss who was in Faithless and I was like, yo, can I get that dun dun dun dun dun? I was like, cause it sounds so good, like we can't like recreate it. And like, how did you, like what effects did you use? She's like, we played that live and like that's on tape.
0: Ze hebben dus een poging gemaakt om het na te maken, dat is niet gelukt en ze hebben het dan opgestuurd en dit is het resultaat. Bebe Rexha, Faithless, New Religion op 1. Global.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Top! Top Headlines.
3: Een goede avond. De industriebrand in Londerzeel in Vlaams-Brabant is onder controle. Dat bevestigt de brandweer. Er wordt wel nog nageblust. Het bedrijf zelf is volledig uitgebrand en er hangt een grote rookwolk. Je hoort de burgemeester Nadia Sminate.
4: We hebben gevraagd om preventief ramen en deuren te sluiten. Een tweede bezorgdheid was dat er gebouwen, loodsen in de buurt van de brand zich bevonden, waar giftige stoffen zich in bevonden. En daarom dat ik ook de gemeentelijke fase heb afgekondigd. De brandweer slaagt er wel in om die gebouwen nu te vrijwaren.
3: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. Ons land stuurt het BFAST-team naar Venezuela na de zware aardbevingen daar. BFAST zal zich voornamelijk focussen op onderdak, tenten dus. Venezuela had Europa om hulp gevraagd. De dodentol staat daar voorlopig op 1430. 50.000 anderen zijn nog vermist. Ook vandaag kan het opnieuw stevig gaan onweren. In de late namiddag en vanavond kan er op sommige plaatsen hagel vallen met felle windstoten. Weerman David Tenau.
5: Dat zal niet zijn wat het vannacht is geweest. Ook al omdat de hitte voor een groot deel verdreven is. Het is nog wel warm, maar het is niet meer zo warm als gisteren. Ook boven Frankrijk is het al minder warm. Dus we verwachten nog wel een lokaal stevig onweer. Maar het zal eerder naar de Ardennen gaan, denk ik. Een stukje van Vlaanderen. Maar normaal gezien zou het niet mogen zijn wat het is geweest.
3: In het noorden van Frankrijk zijn afgelopen nacht verschillende mensen gewond geraakt bij het onweer dat over de regio trok. Het gaat onder meer om een man van 23 die geëlektrocuteerd werd bij een blikseminslag op een elektriciteitspaal naast zijn huis. En sport Nafi Thiam breekt geen potten bij haar comeback in het Duitse Ratingen. Ze kwam vandaag enkel in actie in het speerwerpen en gooide 47,93 meter. Dat is ver onder haar persoonlijk record van 59,32 meter. Voor de 800 meter en het verspringen paste ze. Gisteren sloeg ze ook al de 100 meter horde over. Op het WK in Tokio vorig jaar gaf ze op dag 2 van de zevenkamp op. Thiam zat er mentaal en fysiek door. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft opnieuw een wereldrecord te pakken. Dit keer dat van 7 dagen zwemmen in een zwembad. Hij zwom maar liefst 364,4 kilometer. Dat is een goede 6 kilometer meer dan het vorige record. Bonne zwom zo goed als 7 dagen aan een stuk. Met kleine pauzes, om kort bij te slapen, voor medische controles of om iets te eten. Aan de kust nog overwegend zonnig, aan de andere kant van het land bewolkt met kans op onweer. Ook vannacht kans op onweer en we duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig en 27 graden, de dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
2: Doe maar met een kusfiets, is helemaal op de klop.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
2: Zelfs met een helm is
1: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
0: Dit is Top. We make you move. 1, 2, 3.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.

0: Shuffle. Summer beat. Touch it.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: Dit is Top. Top Headlines.
2: Goedenavond. Rune Hergots is Belgisch kampioen op de weg. In een sprint met drie was hij sneller dan Jonas Rickaert en Fabio van den Bossen. Hergots is 27 en een verrassende winnaar. De favorieten Tim Merlier en Jasper Philipsen zaten niet eens in de kopgroep. De industriebrand in Londerzeel in Vlaams-Brabant is onder controle. Dat bevestigt de brandweer. Er wordt wel nog nageblust. Het bedrijf is zo goed als volledig uitgebrand en er hangt ook een grote rookwolk. Je hoort de burgemeester Nadia Sminati.
3: We hebben gevraagd om preventief ramen en deuren te sluiten. Een tweede bezorgdheid was dat er gebouwen, loodsen in de buurt van de brand zich bevonden, waar giftige stoffen zich in bevonden. En daarom dat ik ook de gemeentelijke fase heb afgekondigd. De brandweer slaagt er wel in om die gebouwen nu te vrijwaren.
2: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. Ons land stuurde de Bifast-team naar Venezuela, na de zware aardbevingen daar. Bifast zal zich voornamelijk focussen op onderdaktenten dus. Venezuela had Europa om hulp gevraagd. De dodentol staat daar voorlopig op 1430. 50.000 anderen zijn nog vermist. In Herentals, in de Antwerpse Kempen, zijn twee lichamen gevonden in een woning. Dat schrijft HLN. Het zou gaan om een vader van 70 en zijn zoon van 50. Mogelijk waren ze al enkele dagen overleden. Volgens het parket zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet en gaat het misschien om een CO-vergiftiging. Er loopt een onderzoek. En ook vanavond kan het opnieuw stevig gaan onweren met hagel en felle windstoten. De weerman David De Henao.
4: Dat zal niet zijn wat het vannacht is geweest. Ook al omdat de hitte voor een groot deel verdreven is. Het is nog wel warm, maar het is niet meer zo warm als gisteren. Ook boven Frankrijk is het al minder warm. Dus we verwachten nog wel een lokaal stevig onweer. Maar het zal eerder naar de Ardennen gaan, denk ik. Een stukje van Vlaanderen. Maar normaal gezien zou het niet mogen zijn wat het is geweest.

0: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
1: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
0: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur NEPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
1: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
0: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Nieuws. Goedenavond. Afgelopen week was de warmste ooit, dus sinds het begin van de metingen in 1892. Dat blijkt uit de statistieken van het KMI. Je hoort weerman David de Heene.
1: Het is net de warmste week geworden sinds vorige zondag tot en met gisteren, met een gemiddelde temperatuur van 27,11 graden. De vorige warmste week was tussen 6 en 13 augustus 2020, met een gemiddelde temperatuur van 27,07 graden, dus een heel klein verschil.
0: En ook de komende dagen blijft het nog warm. In een pretpark in Zweden zijn verschillende gewonden gevallen toen de bliksem insloeg. Dat zeggen de lokale autoriteiten. De bliksem sloeg in op een boom waardoor er takken en brokstukken naar beneden vielen. Een vrouw van 45 werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Vijf kinderen raakten lichtgewond. Onze Belgische volleybalmannen hebben hun achtste wedstrijd in de Volley Nations League verloren. Het werd 0-3 tegen Turkije. De Red Dragons staan voorlopig 13e in de tussenstand. Over een goede twee weken trekken de Dragons naar Japan voor week 3 van die Nations League. De beste 7 plaatsen zich voor de finale. Vanavond kans op onweer, maar het blijft warm. We duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig, 27 graden dan. De dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.